As je neemt bij tredelur hier zo, bij tredelur klaas en zijn akkadien, schacht en jew, as ten jaloon en jaula, me lunasen. Ach, lug shen, bij burnerish kagish, kabir on en schachtule jeg, nen wegule.